Violiste Beverly Julie Lent, de cellist Herre-Jan Steginga en de pianist Walter Willemsen speelden het Allegro uit de sonate in Bes van Adalbert Gierowitz. Net als Gierowitz schreef Tommaso Giordani muziek voor de hofkapel van Willem V. Luistert u naar zijn klavierconcert, opus 2, nummer 2, door Rico Fukuda, fortepiano, Elisabeth Ingenhoes, viool, Sebastian van Vlucht, viool, Maaike Roelofs, cello en Jan Hollestelle, contrabas.

Dat was het klavierconcert opus 2, nummer 2 van Tommaso Giordani, gespeeld door Rico Fucada. Fortepiano, Elisabeth Ingenhoes, viool, Sebastiaan van Vlucht, eveneens viool, Maaike Roelofs, cello en Jan Hollestelle, contrabas. In deze 8e aflevering van Dansen rondom de troon hoort u muziek van het Hof van Willem V. Van het cellist van deze hofkapel, Francesco Zappa, bevinden zich ook een aantal werken in het Koninklijk Huisarchief. Luistert u naar het Rondo A Serena il Mesto il Siglio. De zangmelodie is overigens van de hand van Luigi Cherubini. U hoort Francine van der Heijden, sopraan, begeleid door Bart van Oort, fortepiano.

Sopraan Francine van der Heijden werd aan de piano begeleid, door aan de fortepiano moet ik zeggen, door Bart van Oort. En ze voerde uit het rondo van Francesco Zappa. Tot slot van dit uur gaan we van de cellist naar de clavecinist van de Hofkapel van Willem V. Johan Andrea Kaulitz Colizzi was de grote naam aan het hof van de stadhouder. Luistert u naar zijn orgelconcert in Bes? Gert Oost bespeelt het beroemde Petsorgel van de Haagse Gotische Zaal.

Gert Hoogst bespeelde het Betsorgel in de Haagse Gotische Zaal. En hij speelde het orgelconcert in Bes van Johan Andrea Kauglitz Colitti. Tot zover deze 8e aflevering van Dansen rondom de troon met muziek van het Hof van Willem V. Een serie die wordt samengesteld door Xandra van Acht.

Dag, dit is de concertzender met het programma De Echte Chopin, deel nummer 7. De Echte Chopin op historische fortepiano's. U gaat straks luisteren naar een Erard, een Pleyel en dan nog weer een Erard, maar een andere. Als eerste gaat beginnen de Poolse pianist Janusz Oleniczak. En die zit achter een Erard fortepiano uit 1849. En hij speelt Chopin, de vierde mazurka, opus 30. In Cis Klein.

Frédéric Chopin, een mazurka, opus 30, Siesklein, nummer 4 uit die opus 30. Dan kunt u nu luisteren weer naar Janusz Olejniczak. En daar speelt hij een nocturne in E-klein, opus 72. Een werk wat niet tijdens het leven van Chopin werd uitgegeven, maar wat later in druk verscheen. De Erard is uit 1849.

Nocturne in E kleine terts, opus 72. Chopin heeft dit werk geschreven in 1830. Dan gaat u nu luisteren naar een scherzo, tweede scherzo, opus 31, wat hij eigenlijk 7 jaar later heeft geschreven. Toch een lager opusnummer, maar hij wisselde nog eens met die opusnummers. Het is minder geconstrueerd dan we van Chopin gewend zijn en het lijkt wel of hij Beethoven imiteert, als ik het zo zou mogen noemen. Nocturne in E klein heeft u net gehoord en nu het tweede scherzo, opus 31.

U luisterde naar de Poolse pianist Janusz Olejniczak. Hij speelde een Erard uit 1859 en dat was de tweede scherzo, opus 31. Hij sluit af zijn optreden met een wals in E groot. Ik zou bijna zeggen een walsje, want het werk duurt maar 2 minuten 42. Wals in E groot uit 1829 van Frédéric Chopin.

Ik zei in de aankondiging van dit programma dat u verschillende instrumenten zult horen. En na de Erard gaan we nu naar de Pleyel. En dit instrument komt uit 1848 en wordt bespeeld door de Letse pianiste Dina Joffe. En zij begint met twee nocturnes uit opus 15, nummer 2 en nummer 3.

Dat was de tweede pianosonate opus 23 van Bernard van Ziegtehorstmeijer, uitgevoerd door David Kuiken. Dan naar Bernard van Dieren, opnieuw dus. Twee liederen van hem nu. Het eerste Dream Peddlery en de tweede Take All Those Lips Away. U hoort Peter Peirce, tenor, begeleid door Viola Tunnert op piano.

Dat was het slot van Take All Those Lips Away. Het tweede van twee liederen van Bernard van Dieren, uitgevoerd door Peter Peers, tenor, met begeleiding van Viola Turnert op piano. We keren weer terug naar Bernard van den Ziegtehort-Meijer met drie landelijke miniaturen. Uit 1927, het werk kreeg het opus nummer 24 mee. Hier zijn de delen Moderato, Andante en Allegretto Pastorale. Uw aandacht graag voor Maarten Karris hobo en Ariane Karris piano.

U hoorde drie korte landelijke miniaturen, 1927, van Bernard van der Ziegtehorst-Meijer, uitgevoerd door Maarten Karras Hobo en Ariane Karras Piano. We gaan weer naar Bernard van Dieren nu. Hier is zijn werk Le Propos de Beveur, inleiding, een werk uit 1921, dit keer gebaseerd op een tekst van François Rabelais, die leefde tussen 1494 en 1553. Als uitvoerende hoort u het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van dirigent William Boughton.

En met Les Propos de Beauveur inleiding werk uit 1921 op tekst van François Rabelais is een einde gekomen aan deze uitzending van Chroniek van de Nederlandse Muziek. U heeft kunnen luisteren naar composities van Bernard van der Zichthorst-Meijer en Bernard van Dieren. Samenstelling Egbert Randewijk. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender met vrouwelijke componisten. Deel 13, Harriet Bosmans en Florence B. Price. Nog één keer staan we stil bij Harriet Bosmans. De vorige keer hoorden we een laat romantische Harriet. Maar aan het einde van de jaren 20 van de vorige eeuw veranderde dat. Ze studeerde in die tijd bij Willem Pijper en daar ging een nieuwe wereld voor haar open. Zeker te horen in het Concertino voor piano en orkest uit 1928. Dit driedelige werk gaat zonder pauze in elkaar over. De laatromantiek is in de ijskast gezet en opvallend zijn de wisselende maatsoorten. Als we goed luisteren, horen we dat het soms in de buurt komt van de jazz. Bosmans zelf was regelmatig de soliste in haar concertino. Maar gemakkelijk is de pianopartij zeker niet. En daarom luisteren we nu naar meesterpianist Ronald Brautigam en het Radiokamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard.

Ronald Brautigam was de solist in het concertino voor piano en orkest van Henriette Bosmans. In 1929 schreef Bosmans het concertstuk voor fluit en kamerorkest. Werd opgedragen aan de echtgenoot van haar vriendin Frida Bellenfante, namelijk Johan Veldkamp. Frans is het werk zeker en zoiets horen we als we uit Ravel's La Valse kennen. En zelfs drie saxofoons horen we. Dit virtuose fluitconcert hoort u nu met de fluitist Jacques Zoon. Verder het Radio Kamerorkest onder leiding van Jacques van Steen.

Fluitist Jacques Zoonen en het Radio Kamerorkest speelden het concertstuk voor fluit en kamerorkest van Harriet Bosmans. We gaan verder met de eerste Afro-Amerikaanse componiste, Florence B. Price, uit de eerste helft van de 20e eeuw. Ze heeft een groot oeuvre achtergelaten van ongeveer 300 werken. In het begin omarmde ze de Amerikaans-Nationale School, maar uiteindelijk sloeg ze een moderne weg in. Vooral was Florence op zoek naar Afro-Amerikaanse thema's. Niet voor niets heeft ze heel wat arrangementen van spirituals geschreven. Gemakkelijk was haar leven niet in het racistische zuiden van de Verenigde Staten. En deze organiste, componiste en lerares moest uiteindelijk toch uitwijken naar Chicago. Net als zoveel andere Afro-Amerikanen tussen 1935 en 1950. Hier is haar Mississippi River Suite uit 1934 door de Women's Philharmonic onder leiding van Apo Sue.

U hoorde het klarinetquintet van Brahms. Na dit lange werk hoort u drie deeltjes uitwerken voor klarinet, altviool en piano van Max Broeg. Broegs liefde voor klarinet en altviool is nadrukkelijk aanwezig in zijn laatste levensjaren. Op 73-jarige leeftijd componeerde hij een dubbelconcert voor altviool en klarinet voor zijn zoon Max Felix, die een begenadigd klarinetist was. Ongeveer gelijktijdig componeerde hij de 8 stukken für Klarinette, Viola und Klavier, opus 83, waarvan u nu deel 2, deel 6 en deel 7 gaat horen. Deel 2 en deel 6 zijn duidelijk in de stijl van Brahms geschreven. In deel 7 is hij geïnspireerd geweest door Mendelssohn.

Na de drie delen uit de 8 stukken voor klarinet, alt, viool en piano gaan we weer naar een klarinetquintet. En wel naar de Rêverie Orientale van Alexander Glazounov. De Russische componist Alexander Glazounov, die leefde van 1865 tot 1936, speelde een belangrijke rol in het Russische muzikale leven. Hij was de favoriete leerling van Rimsky-Korsakov en van Mili Balakirev. Jarenlang was hij directeur van het conservatorium in Sint-Petersburg. Vervolgens trok hij naar Europa en naar Amerika. Zijn laatste jaren bracht hij door in Parijs. Glazounov vormt een brug tussen de Russische nationalistische school en de Duitse romantische school van Wagner en Liszt. En deze laatste bewonderde Glazounov zeer en voerde zijn pianowerk uit. In Glazounovs muziek zitten hier en daar folkloristische invloeden. De orkestratie is briljant, de muziek enorm melodieus. De Rêverie Orientale is oorspronkelijk een stuk voor orkest, opus 14, nummer 2. Luistert u naar het Binnenwiets Kwartet met Harry Imre Dijkstra, klarinet.

Dat was van Alexander Glazounov, Rêverie Orientale, opus 14, nummer 2, door het Bennewitz Quartet. En op klarinet hoorde u Harry Imre Dijkstra. Dit programma in de serie van Lucht tot Toon werd samengesteld.

U luistert naar de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Dit is alweer deel 7 in de serie De Piano-etude, van oefening tot kunst. Toen ik begon aan deze wereldreis door de muziekgeschiedenis op jacht naar etudes, wist ik wel dat er veel etudes zijn geschreven, maar nu begint het me soms te duizelen. En zo nu en dan komt er een naam bij me op waarvan ik achteraf ineens weet, oh ja, die heeft ook nog etudes geschreven. De behoefte om naar volledigheid te streven is bij mij behoorlijk sterk. Nou, daarom dacht ik, laten we nog even teruggaan in de tijd. Toen ik een paar jaar geleden een uitzending maakte over piepjonge componisten, kwam ik terecht bij het Baskische wonderkind Arriaga, geboren in 1806. Deze Arriaga schreef op zijn 13e 3 piano-etudes. Toen ik dat las tijdens het voorbereiden van dat programma, dacht ik, zou leuk zijn om die ook te laten horen. Maar simpel was anders. Ik struinde het hele internet af. Google werd gek van mij, maar zonder resultaat. Toen heb ik maar eens een mailtje gestuurd naar conservatoria in Bilbao, Madrid en Barcelona. Resultaat 0,0. Functionarissen van de Library of Congress in Washington zijn voor me gaan zoeken op Amerikaanse universiteiten. Het hielp allemaal niet. De partituur had ik wel gevonden. Die kon je gratis downloaden van een site uit Bilbao, waar ze natuurlijk trots zijn op Arriaga. Toen ben ik via de European Piano Teachers Association terechtgekomen bij Joop Albracht, pianodocent aan het Conservatorium van Tilburg. En zo kwam ik op het idee om een pianist te vragen om die 3 stukken tijdens een recital te spelen. En de Concertzender was bereid om dat recital te komen opnemen. Dat is inmiddels gebeurd en daarom ga ik nu 1 van die 3 etudes laten horen. Hij wordt gespeeld door pianist Toon Bierman. Het gaat om een live-opname, etude van de 13-jarige Arriaga.

Toon Bierman speelde een wereldpremière, een etude van de 13-jarige Arriaga. Hij schreef hem in 1822 en toen bestond het genre etude nog maar pas. Na dit uitstapje in het verleden gaan we gauw weer terug naar waar we waren gebleven. Oost-Europa in de tweede helft van de 19e eeuw. We eindigden vorige keer met een concertetude van Smetana. Vanuit Bohemen reizen we nu naar het noorden. Moritz Moskowski werd geboren in Polen in het jaar 1854. Hij debuteerde in Berlijn toen hij nog maar 19 was. In de zaal zat een veel oudere collega-virtuoos en dat was Liszt. Moskowski was enorm vereerd toen die hem na afloop uitnodigde om samen een recital te geven. Liszt was vooral onder de indruk omdat Moskowski's spel zo vanzelfsprekend was en zo muzikaal. Hij gedroeg zich niet voortdurend als een acrobaat, zoals zoveel klavierleeuwen uit die tijd. Op zijn recitals durfde hij ook rustige stukken te spelen, zoals de volgende Serenata opus 15 nummer 1. Een prettig soort semi-salonmuziek, waarmee Moskowski al gauw onwaarschijnlijk populair werd.

Seta Taniel speelde Serenata van Moskowski, destijds mateloos populair. Het stuk verscheen ook op het repertoire van allerlei andere pianisten. Maar aan veel van zijn composities, meestal geschreven voor eigen gebruik, kan je horen hoe onvoorstelbaar virtuoos die was. Het volgende stukje bijvoorbeeld, het heet Étincelle, oftewel vonken. Geen slechte benaming, vind ik. Horowitz speelde het vaak als toegift. Wij draaien een spetterende uitvoering van Jura Margulis.

Étincelle vonken van Moskowski door Jura Margulis. Niet alleen Horowitz speelde dit stukje graag als toegift, maar ook de beroemdste leerling van Moskowski, Jozef Hoffman. En hem gaan we nu beluisteren in een ander populair werkje van zijn leermeester en dat heet Capriccio Español. Het is een verkorte versie, want in 1916 paste het hele stuk nog niet op een plaat.

Zo speelde in 1916 Jozef Hoffmann Capriccio Espagnol van Moskowski. Liszt schreef nog een enthousiast artikel over hem en dat was in die tijd de beste PR die je maar kon krijgen. En daarna toerde Moskowski jaren door Europa en hij had, toen hij tegen de 30 liep, had hij zoveel geld verdiend dat hij een mooi huis kon kopen in Parijs. Van heinde en verre kwamen ze naar hem toe om les te krijgen. De later beroemde Engelse dirigent Thomas Beecham bijvoorbeeld. Moskowski's gastvrijheid was spreekwoordelijk. Hij organiseerde salons en soirées en de gasten hingen aan zijn lippen omdat hij zoveel humor had. Een bekende uitspraak van hem getuigt van zelfspot. Hij zei: "Het verschil tussen een Poolse leugenaar en een van een andere nationaliteit is dat een Pool ook nog gelooft wat hij zegt." Maar roem is nou eenmaal vergankelijk en zijn latere leven is een en al treurigheid. Zijn vrouw en dochter stierven, hij had last van ernstige maagklachten en leefde vanaf zijn 50ste als een kluizenaar. Zijn leerlingen compositie stuurde hij weg. Ze wilden toch alleen maar muziek schrijven waar hij niets van begreep. Hij was zo onverstandig om het complete copyright van al zijn muziek te verkopen en dat geld in oorlogsobligaties te beleggen. Na de Eerste Wereldoorlog was hij dus alles kwijt en leefde in bittere armoede. In 1923 organiseerden 14 beroemde pianisten voor hem een benefietconcert in Carnegie Hall en haalden daarmee $10.000 op, zodat hij niet van de honger omkwam. Moskowski stierf in 1925 aan kanker. En nu achter elkaar twee etudes van zijn hand.

Twee etudes van Moskowski. De eerste door Seta Taniel en nummer twee door Mikhail Pletnev voor een uitzinnig publiek in Carnegie Hall. Laten we nog maar even in Amerika blijven. Edward McDowell, geboren in 1861, was de eerste Amerikaanse componist die, in zijn tijd tenminste, internationaal iets betekende. Op zijn 15e ging hij naar het conservatorium in Parijs en hij maakte zijn opleiding af in Duitsland. Daar ontmoette hij Liszt, die wel iets in hem zag en hem onder zijn hoede nam. Hij schreef een aanbevelingsbrief voor de muziekuitgeverij Breitkopf en Hertel en dat hielp. 10 jaar bleef McDowell in Duitsland, waar hij werkte als leraar en als componist. Daarom kijken we er ook niet raar van op dat veel van zijn stukken zijn voorzien van Duitse titels. Een voorbeeld. Zijn Heksentanz, opus 12. Heerlijke toegift voor Stephen Huff.

August Strindberg in Memoriam. Dat was de eerste symfonie in Sis kleine terts van Ture Rangström. U hoorde het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Leif Segerstam. U kunt nu luisteren naar het tweede deel uit de tweede symfonie, de symfonie in D kleine terts, met een extra titel Mijn Land, ook van Rangström. Dit werk, met zijn prachtige natuurlyriek, horen we nu met het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Michael Jurowski.

U luisterde naar het tweede deel uit de tweede symfonie in D kleine terts van Ture Rangström. Titel Mijn Land, in het Zweeds is dat Mitt Land. U luisterde naar het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Michail Jurovsky. Ditzelfde orkest en dezelfde dirigent gaan nu door in het volgende stuk van Ture Rangström. En dat zijn twee delen uit zijn grotere werk Intermezzo Dramatico. En hij schreef dat werk tussen 1916 en 1918 met de prachtige bijtitel Aus einem orientalischen Märchenspiel. Twee delen, zoals ik al zei, Introduzione en Alla Marcia.

Sprookjesmuziek dus. Uit Intermezzo Dramatico lieten we twee stukken horen. Introduzione en Alla Marcia. Muziek van Ture Rangström. Voorspeelde het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Michael Jurowski. Dit was tot besluit van dit programma de Zweedse Symfonieorkest. Deze muziek van Ture Rangström. Voor de Concertzender werd dit programma samengesteld door Cassandra van Acht. Heel veel over dit programma en over al onze programma's vindt u terug op www.concertzender.nl. U vindt daar ook een mogelijkheid om vriend of donateur te worden. En met heel veel van deze luisteraars kunnen we blijven uitzenden.

Op 8 januari van dit jaar overleed tenor Nikolai Gedda, 91 jaar oud. Gedda's carrière strekte zich uit over ruim 50 jaar. Jaren waarin hij de wereld verbaasde met de schoonheid van zijn stem en zijn ongekende muzikaliteit. Ik maak voor u een portret in geluid. Nikolai Gedda had een stem van goud, perfect gecontroleerd met blinkende hoogte. De muzikaliteit droop van zijn optredens en opnames af en stilistisch bevond hij zich op eenzame hoogte. Niet het minst door zijn perfecte beheersing van zijn talen. Hij was maar liefst 7 talen machtig: Zweeds, Russisch, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Latijn. Het leek me een mooi idee om hem in al deze talen te laten horen. Keuze genoeg uit zijn gigantische discografie. Harry Gustav Nikolai Gedda, en dan schrijf je Gedda met G-A-umlaut D-D-A, Gedda, werd op 11 juli 1925 geboren in Stockholm. Zijn ouders waren straatarm en konden hem eigenlijk niet te eten geven. Hij kwam in een kinderterhuis terecht, maar de zuster van zijn vader, Olga Gedda, ontfermde zich over hem. Zij trouwde later met Mikhail Ustinov, een kantor in de Russisch-Orthodoxe kerk. En het echtpaar voedde Nikolai tweetalig op, in het Zweeds en in het Russisch. Hij gaat naar school, leest graag, is goed in talen, niet in rekenen. Zingen doet hij in de kerk. En hij luistert graag naar de radio en in het speciaal naar zangers. Favorieten zijn de tenoren, Jesse Björling, Benjamino Gigli, Elke Roos.

Zengen en Richard Tauber. Vol armoe komen zijn ouders en hij door de oorlogsjaren heen. Hij moet in dienst en daarna, in 1949, gaat hij bij een bank werken. Hij voelt al wel dat hij graag iets met zijn stem zou willen doen en hij uit dat eens in een gesprekje met een klant aan de balie. En die zorgt ervoor dat hij kan voorzingen bij Karl Martin Öhmann, de stertenor van de opera van Berlijn. Gerda doet in die tijd mee aan een talentenjacht, wint de eerste prijs en met dat geld kan hij gaan studeren bij Öhmann. En in 1950 aan het conservatorium. In april 1952 biedt men hem een rol aan, Chapeloud, in Adams' Le Postillon de Longjumeau. En Gerda debuteert aan de opera van Stockholm met groot succes en werd op slag een bekende zweet. Hoge D's, geen probleem voor Gerda.

Gedda kwam kort na zijn debuut onder aandacht van de beroemde, machtige plaatproducent Walter Legge. En die zocht voor een Dmitri, voor een opname van Boris Godunov. En Gedda was de eerste auditant. Hij zong de bloemenaria uit Carmen zo teder en zo hartstochtelijk dat ik bijna tot tranen werd bewogen. Hij deed de moeilijke reizende toonladder en eindigde met een heldere en schitterende bes. Dat schreef Legge later in zijn Words and Music. In de 26 jaren die volgden zong Gedda 28 rollen bij onder andere de Metropolitan, bij de Met. Hij ontpopte zich als een zeer veelzijdig zanger. Verdi, Mozart, Donizetti, Rossini, Offenbach, Tchaikovsky, Puccini, Massenet, Bizet. Hij zong van alles. En uiteraard niet alleen in New York, maar ook in andere beroemde operasteden. Op de bühne een succesverhaal. Helaas gaat het in zijn privéleven niet zo lekker. Hij trouwt tweemaal, voert processen met zijn exen, moet eens een tijdje stemrust houden en zwerft over de wereld. Hij vindt rust in Zwitserland, laat zich naturaliseren tot Zwitser en gaat wonen in Tolochenes bij Morges aan het meer van Genève. En hij trouwt met zijn uiteindelijke grote geliefde Aino Sellermark. Zij helpt hem later ook zijn memoires te schrijven. Mijn leven, mijn kunst. Maar ik beloofde u een beeld van de tenor Nicolai Gedda in verschillende talen. Nou, allereerst Latijn. Johann Sebastian Bach, Benedictus uit de Hohe Messe, BWV 232.

Deze opname uit 1965 gold lang als de beste opname van de Hoge Messe. Ver voor de tijd van Arnoncourt, Koopman en Van Veldhoven. Gedda in het Latijn dus. Tweetalig opgevoed, vertelde ik u net, Zweeds en Russisch. Zijn moeder en zijn vadertaal. Nu muziek van Ugo Alfin en Michael Glinka.

0: Liederen van de Zweed Hugo Alfin en de Rus Mikhail Glinka, gezongen door Nikolai Gedda samen met de pianist Jan Eiren. U luistert naar een programma over de tenor Nikolai Gedda die in januari van dit jaar op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats in Zwitserland is overleden. Alle titels en componisten die ik u noem kunt u terugvinden in de playlist van dit programma, te vinden in de gids op onze site concertzender.nl. Ik stel u voor Gedda's enorme talenkennis te laten horen in dit programma. Zojuist zijn moeder en zijn vadertaal, Zweeds en Russisch, en daarvoor Latijn en Frans. Straks nog meer Frans, nu Engels. Engels zou zo voor de hand liggen, omdat hij veel in Amerika en Engeland is geweest voor optredens aan de Met en Covent Garden. Maar hij zong echter niet zo heel veel in het Engels. Bijzonder is een oude opname van een opera van Samuel Barber met de titel Vanessa. Maar ik vond een BBC-opname uit 1961. Hij gaf toen een recital met Gerald Moore aan de piano. Moore kondigt het lied van Benjamin Britten aan.
1: Nikolai Gedda ends his recital with an Irish song arranged by Benjamin Britten. Down by the Sally Gardens.

Het van oorsprong Ierse volksliedje werd door Benjamin Britten bewerkt. Gedda samen met de meesterbegeleider Gerald Moore. Gerald Moore schreef ooit een boek, Am I Too Loud? Ook Gedda schreef een boek. Eigenlijk was het Aino Sellermark Gedda, zijn echtgenote, die het opschreef. Mein Leben, meine Kunst. Het is in diverse talen vertaald, nog niet in het Nederlands. In het Italiaans zong hij natuurlijk veel opera's. Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini en ook Mozart. Maar gelukkig ook liederen. Luistert u naar een opname uit 1965, toen hij eens samen met Gerald Moore een aantal Italiaanse liederen opnam van Torina Veracini en, zoals u kunt horen, van Ottorino Respighi, Notte, op een tekst van Ada Negri. De nacht vol geuren van rozen en gardenia's, maar ook vol mysterieën. Let u eens op het weergeloos mooie legato, de lange stromende lijnen waarmee Gedda dit lied zingt.

Notte van Ottorino Respighi, Gedda samen met pianist Gerald Moore. We begonnen dit programma met een Frans werk, dat werk waarmee Gedda zijn debuut maakte, Mes amis, écoutez l'histoire uit Postillon de Longjumeau. Hij zong later veel liederen van Fauré, Poulenc, Debussy en van Reynaldo Hahn. Hahn, geboren in Venezuela, naar Parijs getrokken en later de Franse nationaliteit gekregen. De liederen van Hahn beginnen nu pas enigszins bekend te worden. Bijzonder dus dat Gedda ze al eerder ontdekte en uitvoerde. Twee liederen uit de Chanson Grise, teksten van Paul Verlaine. L'allée est sans fin en daarna het prachtige L'heure exquise. De liederen van Hahn beginnen nu pas enigszins bekend te worden. Bijzonder dus dat Gedda ze al eerder ontdekte en uitvoerde. Twee liederen uit de Chanson Grise, teksten van Paul Verlaine. L'allée est sans fin en daarna het prachtige L'heure exquise.

het Cateau Isaïe met dit strijkkwartet het opus 16 van Alberic Magnard. En dan het tweede en laatste werk in dit uur, de cellosonate nummer 2 in G klein van Gabriel Fauré met Thomas Iglois, cello, Clifford Benson, piano.

De tweede cellosonate van Gabriel Fauré, gespeeld door cellist Thomas Iglois en pianist Clifford Benson. Een late wandeling door de kamermuziek bij de Concertzender. Keuze van Jan Kruid en mede mogelijk gemaakt door Kuiper Klassiek in Amsterdam.

U hebt geluisterd naar opname van het Prometheus Ensemble onder leiding van Etienne Siebens. Die maakten wij op 26 september vorig jaar in het Concertgebouw de Kleine Zaal in Amsterdam. Opnametechniek Kees Bijl, productie Rolf Buijs.

U luistert naar het programma van de Concertzender. In het komend anderhalf uur maken we ruimte voor ons programma Thema, gewijd aan componisten rond Tchaikovsky. En in dit vijfde en laatste deel van componisten rond Tchaikovsky kunt u gaan luisteren naar Tantjes Zwanenzang, de kantaten na het doorlezen van een psalm. En daarnaast hoort u ook een vocale werk van Tchaikovsky en Arinsky. We beginnen met een vocaal werk van de 30-jarige Tchaikovsky, Natuur en Liefde. Voor dit werk schreef de componist niet alleen de muziek, maar ook de tekst. Luistert u naar een uitvoering met de solisten Olga Kujakova, Marina Domashenko en Elena Manikina. Samen spelen ze en voeren ze het uit met het Russisch Spiritueel Opwekkingskoor en het Philharmonia of Russia onder leiding van Konstantin Orbelian.

Dat was de kantate Natuur en Liefde van de jonge Tchaikovsky. U kunt nu gaan luisteren naar een van zijn mooiste liederen, Inslapen, uit zijn opus 57, naar een gedicht van Merezhenkovsky, moet ik zeggen. De uitvoerende, de mezzosopraan Ekaterina Semenchuk, en de piano wordt bespeeld door Larissa Gergieva.

Dat was de mezzosopraan Ekaterina Semenchuk, aan de piano begeleid door Larissa Gergieva. En zij voerde uit het lied Inslapen van Tchaikovsky. De twee vocale werken van Tchaikovsky, nu muziek van een van de componisten rondom hem, namelijk Arensky. Rond 1901 schreef Anton Arensky drie vocale werken naar gedichten van Afanasy Fet. Hij droeg dit werk op aan het Russisch vocaal kwartet en daarna schreef hij ook nog een versie voor vierstemmig koor. Naar deze laatste versie kunt u zometeen gaan luisteren. Heel bijzonder in dit werk is de begeleiding, want die wordt namelijk niet verzorgd door een piano of een orkest, maar door een cello. Deze eigenzinnigheid was heel typerend voor de componist. Luistert u naar deze drie vocale kwartetten, gezongen door de Russische Staatssymfoniekapella onder leiding van Valery Polyansky. En de cello wordt bespeeld door Dmitri Miller.

U hoorde drie vocale kwartetten voor vierstemmig koor en cello van Anton Arinsky. De hoofdschotel van deze laatste aflevering van componiste Ron Tchaikovsky wordt gevormd door Sergei Taneyev's Zwanenzang, de kantate na het doorlezen van een psalm. Taneyev baseert deze kantate op een tekst van Alexei Gomyakov, de lievelingsdichter van Taneyev's moeder, Varvara Pavlovna. In dit werk komt alles samen waaraan Taneyev zijn hele carrière lang heeft gewerkt. Het contrapunt, polyfonie en de fuga. De 40 jaar religieuze verzen, de 40 zeer religieuze verzen van Gomyakov, een theoloog en dichter uit de omgeving van Pushkin, zijn in een driedelige kantate verwerkt. Dubbelkoor en het orkest hebben de hoofdrol. Alleen in het tweede deel horen we het vocaal kwartet en in het derde deel een aria voor alt. De kantate beleefde haar première op 1 april 1915 in Moskou. Een paar maanden later stierf de componist. Luistert u nu naar een uitvoering met de volgende solisten: Adelina Koziova sopraan, Raisa Kotova mezzosopraan, Yuri Antonov tenor, Yuri Belonkrinkin bas, Jurlov Staatskoor en het USSR Symfonieorkest onder leiding van Evgeny Svetlanov.

Tot besluit van de serie Componisten rond Tchaikovsky heeft u geluisterd naar Taneyev's Zwanenzang, de kantate na het doorlezen van een psalm. De uitvoerende waren Adelina Koziova sopraan, Raisa Kotova mezzosopraan, Yuri Antonov tenor, Yuri Belokrinkin bas, Jurlov staatskoor en het USSR Symfonieorkest onder leiding van Evgeny Svetlanov. Deze serie werd samengesteld door Cassandra van Acht. Tot het volgende programma hoort u nog een klein werk van Tchaikovsky, de Vals Sentimental, uit te voeren door Werner Thomas Mifun cello en Carmen Piazzini piano.

0: Wel sentimentaal van Piotr Ilyich Tchaïkovsky, gespeeld door Werner Thomas Mifune cello en Carmen Piazzini piano. Alle informatie over onze programmering vindt u op Concertzender.
1: Hier is de Concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Kluckhart. De Duitse componist August Friedrich Martin Kluckhart wordt geboren in 1847 te Roslau en hij overlijdt op 54-jarige leeftijd in Dessau. Zijn muzikale ontwikkeling is sterk beïnvloed door Franz Liszt en Robert Schumann. Hij schreef onder meer symfonieën, oratoria en opera's, maar die worden zelden uitgevoerd. Zijn kamermuziek heeft nog enige bekendheid en daar gaan we nu naar luisteren. Het Pleyel-kwartet speelt strijkkwartet in F groot, opus 42, van August Kluckhart.

Van August Lukart was dit het quintet voor fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Het werd gespeeld door het quintet Aquilon. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van August Lukart. De muziekkeuzes van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neve.

Welkom, dames en heren, bij Radio Romantica. De twee weken hiervoor hoorden u de eerste twee van drie uitzendingen gewijd aan de opera Oriente van Carl Maria von Weber. Vandaag de derde uitzending met het resterende gedeelte van de derde acte. De knip die wij vorige week maakten, namelijk om al te beginnen met de derde acte, heeft alles te maken met de strakke blokindeling bij de concertzender, waardoor de tijd van de muziek niet altijd parallel loopt met de beschikbare uitzendminuten. Oriente is een romantische opera in drie bedrijven van Carl Maria von Weber op een libretto van Elmina von Schesi. Het werk werd voor het eerst opgevoerd in het theater aan Kärntner Tor in Wenen op 25 oktober 1823. Het is gebaseerd op een 13e-eeuwse romance. Nu een korte samenvatting van dit derde bedrijf. Frankrijk, 1110. Op een rotsachtige vlakte is Adolar van plan eerst Oriente te doden en vervolgens zichzelf. Maar dan worden ze plotseling belaagd door een slang en Oriente werpt zich tussen Adolar en het monster. Adolar doodt het serpent, maar hij kan het niet over zijn hart verkrijgen, degene die haar leven voor dat van hem in de waagschaal stelde, te doden en gaat weg, Oriente aan haar lot overlatend. Oriente verlangt naar de dood, maar dan arriveren de koning en zijn hovelingen ter plaatse en zij vertelt het verhaal van haar leed en het verraad van Eglantine. Wanneer de hovelingen haar wegleiden, valt ze flauw. Ondertussen is Eglantine verloofd met Lysiaar en het huwelijk staat op punt voltrokken te worden in het kasteel van Nevers. Maar Eglantine wordt overvallen door wroeging

Solaar arriveert in een zwart harnas met neergelaten vizier. Eglantine denkt dat het de geest van Oriante is die haar komt kwellen, maar Adolar maakt zich bekend en daagt Lysiaar uit tot een duel. De koning verschijnt en straft Adolar voor zijn wantrouwen in Oriante door te zeggen dat ze dood is. Eglantine, blij met de vermeende dood van haar rivalen, onthult triomfantelijk het complot, maar wordt door een woedende Lysiaar gedood. Terwijl Eglantine sterft, komt Oriante binnen, die op Adolar afsnelt. Lysiaar wordt weggeleid en Adolars zuster heeft nu rust, want haar ring werd bevochtigd met de tranen van de onschuldige Oriante. We hebben gekozen voor een productie onder leiding van Marek Janowski. U hoort Jesse Norman als Oriante, Rita Hunter als Eglantine, Nicolai Jedda als Adolar, Tom Krause zingt Lysiaar en Siegfried Vogel is koning Lodewijk. Verder hoort u het Radiokoor van Leipzig en de Staatskapelle Dresden.

Na deze tune weet u dat ik u welkom heet bij ons programma De Wandeling. En vandaag hebben we weer een aflevering in onze serie over jong gestorven componisten, getiteld In de Knop Gebroken. In deze uitzending aandacht voor de Engelsman Francis Edward Back. Hij werd geboren in Birmingham in 1833 als zoon van een dominee. Al op jonge leeftijd speelde hij goed piano en viool. Zijn ouders hoopten dat hij naar Leipzig zou gaan om daar te studeren bij Mendelssohn. Maar ja, de dood van die laatste in 1847 verhinderde dat. In plaats daarvan studeerde hij vanaf 1849 in Londen bij een vriend van Mendelssohn, William Bennett. 4 jaar later ging hij toch naar Leipzig en volgde daar lessen bij Moritz Hauptmann. In Leipzig ontmoette hij ook componisten als Czerny, Berlioz en Liszt. Van de revolutionaire muziek van die laatste twee moest hij, net als van de muziek van Wagner, niet veel hebben. We laten nu om te beginnen 2 liederen van Berg horen. En ze komen uit zijn opus 16. Ze worden uitgevoerd door mezzosopraan Yvonne Howard en pianist Timothy Ravenscroft.

John Khoury speelde de vijfde sonate voor fortepiano van Johann Nepomuk Hummel. En deze aflevering van Fortepiano staat geheel en al in het teken van de pianocomposities van deze Hummel. We gaan nu luisteren naar de vijfde sonate in Fis, wederom gespeeld door John Khoury op zijn fortepiano gebouwd door Jacob Pfister uit 1820.

John Khoury bespeelde de fortepiano uit 1820, gebouwd door Jacob Pfister. En op dat instrument bracht hij de zesde sonate van Johann Nepomuk Hummel. Hummel staat ook centraal in deze aflevering van Fortepiano. Het laatste werk dat we laten horen wordt wederom gespeeld door John Khoury, wederom op zijn Jacob Pfister fortepiano. En dat heeft de titel La Contemplazione.

U hoorde La Contemplazione, de overdenking, uit 6 bagatellen opus 107 van Johann Nepomuk Hummel, uitgevoerd door John Corey op zijn Jacob Pfister fortepiano uit 1820. Johann Nepomuk Hummel stond deze hele uitzending van fortepiano centraal. Graag verwijs ik u naar onze website concertzender.nl voor meer informatie over dit programma en over alle programma's van de Concertzender. Daar vindt u bovendien alle informatie hoe u donateur van deze mooie zender kunt worden. Ik neem afscheid van u. Graag tot ziens.

Welkom bij de Concertzender met een heel uur over Nikolaj Jakovlevitsj Miakovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950 en het is alweer het 12e uur over deze Russische componist. Voor de 15e verjaardag van de Oktoberrevolutie heeft Nikolaj Miakovsky zijn 12e symfonie op papier gezet. Werktitel Kolchos. Maar uiteindelijk heeft de componist de titel van dit werk veranderd in Oktober. En dat was allemaal in 1931-1932. De componist kijkt in deze symfonie naar de situatie van de Russische boeren. En natuurlijk gaat het in de eerste plaats om de collectieve landbouwbedrijven, de kolchozen. Het uitgangspunt voor deze symfonie is het gedicht De Proletariërs van Viktor Gusev. Of de Sovjet-autoriteiten echt blij waren met dit werk, we kunnen er onze vraagtekens bij plaatsen. Maar hoe dan ook, de muzikale versie van dit gedicht, De Proletariërs, horen we nu in een versie van het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van zijn dirigent Yevgeny Svetlanov.

Tot zover de 12e symfonie van Nikolaj Majakovski. Symfonie die hij Oktober noemde, want de symfonie was bedoeld als cadeautje voor de 15e verjaardag van de Oktoberrevolutie. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. Datzelfde orkest gaat nu verder met het eerste symfonische gedicht, Silence, uit 1909. Deze keer heeft de jonge Majakovski gekozen voor het gelijknamige sonnet van Edgar Allan Poe uit 1840. En in dit sonnet gaat het helemaal om lichaam, ziel en God. Luistert u maar eens wat Nikolaj Majakovski daarvan maakt.

Dit was het symfonisch gedicht Silence van Nikolaj Mirkowski, gebaseerd op het gelijknamige sonnet van Edgar Allan Poe uit 1840. Tot slot van dit uur laten we u nog een stuk horen van de Sonatine opus 5, derde deel, ook weer gecomponeerd door Nikolaj Mirkowski en uitgevoerd door Murray McLachlan op piano. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Boemer met deel 8 van mijn programmaserie Geniale Muziekvrienden. Daarin doe ik verslag van de vriendschap tussen Haydn en Mozart. En ik probeer daarin zoveel mogelijk boven water te halen hoe ze elkaar wederzijds hebben geïnspireerd. Al zoekend in hun oeuvre blijken er veel werken te zijn van Haydn die Mozart aan het denken zetten. In vorige uitzendingen konden we horen dat er ook duidelijk sprake was van tweerichtingverkeer. We hoorden al voorproefjes van een nieuwe serie strijkkwartetten die Haydn schreef, voortbouwend op wat Mozart had gedaan in zijn serie van 6 kwartetten die hij had opgedragen aan Haydn. Maar voordat we ons gaan bezighouden met die nieuwe kwartetten van Haydn, maken we eerst even een uitstap naar een ander genre. Niet lang nadat Mozart en Haydn bevriend zijn geraakt, begint Mozart in Wenen echt beroemd te worden. Zijn groeiende reputatie berust vooral op zijn pianoconcerten, die hij meestal dirigerend van achter het klavier uitvoert. Om zijn roem in stand te houden, moet hij voortdurend nieuwe concerten schrijven en inspelen op de smaak van het verwende Weense publiek. Mozarts brieven aan zijn vader geven ons een fascinerende inkijk in zijn hectische leven. Keer op keer verontschuldigt hij zich omdat hij niet eerder heeft teruggeschreven. Hij legt dan uit hoe onwaarschijnlijk druk die het heeft. Je kan je wel voorstellen dat ik weer iets nieuws nodig heb om te spelen en dat ik daarom moet componeren. Ik ben nu meestal de hele ochtend kwijt aan lesgeven en ik treed eigenlijk elke avond op als pianist. Tot zover Mozarts brief. Ik zei het al eerder, Mozarts pianoconcerten waren zo briljant gecomponeerd dat Haydn acuut stopt met het schrijven van dat genre. Hij beseft dat Mozart dat gewoon veel beter kan. Goed, tussen 1784 en 86 schrijft Mozart dus 12 pianoconcerten. Dat is op zich al heel veel. Een productie waar menig componist blij mee zou zijn. Maar daarnaast ging het componeren van kerkmuziek, symfonieën, toneelmuziek, kamermuziek, solo-pianowerken en dansmuziek gewoon door. En niet te vergeten opera's. Zo legt hij in maart 1786 de laatste hand aan zijn opera Le Nozze di Figaro, die in mei in Wenen in première gaat. En tussen die drukke werkzaamheden door ontstaan er ook nog eens 2 magistrale pianoconcerten, KV 488 en 491. Het zal niemand verbazen dat Mozart vaak op de rand van overspanning was. Mozarts schoonzus observeert hem tijdens deze periode en ziet dat hij er zelfs tijdens een gesprek onder 4 ogen niet helemaal bij is. Zijn antwoorden zijn wel correct, maar hij is duidelijk met iets anders bezig. Hij zit constant met zijn voeten te tikken en beweegt zijn handen alsof hij piano zit te spelen. Het manuscript van het pianoconcert KV 491 bevat voor Mozarts doen veel doorhalingen, verbeteringen en zelfs aperte fouten. Normaal zat bij hem een compositie kant en klaar in zijn hoofd en hoefde die hem alleen maar op te schrijven. Maar tijdens het componeren van dit stuk groeit de drukte hem kennelijk nogal boven het hoofd. Van al Mozarts pianoconcerten is dit concert het rijkst geïnstrumenteerd. Dwarsfluit, 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 horens, 2 trompetten, pauken en strijkers. Deze rijke instrumentatie past bij de emotionele kracht en de complexiteit van het stuk. Die toenemende complexiteit in Mozarts schrijfwijze zal uiteindelijk leiden tot onbegrip en afname van zijn populariteit. In het manuscript ontbreekt op diverse plaatsen de pianopartij, wat erop wijst dat Mozart die tijdens de première grotendeels improviseerde. Dit zegt ook iets over de tijdsdruk waaronder die werkt. We laten even het sombere begin horen van dit concert in C-klein KV 491.

Hoe kom je erop, vraag je je af. Zo'n ongelooflijk pregnant en droevig thema dat je meteen bij de leur vergrijpt. Nou, zoiets komt niet uit de blauwe hemel vallen. Want de kiem ervan kom je tegen in twee werken van Haydn die Mozart ongetwijfeld heeft gehoord. We weten dat Mozart al voordat hij Haydn persoonlijk leerde kennen, uitgebreid diens kwartetten opus 20 bestudeert. En in het langzame deel van nummer 2 uit die reeks horen we het volgende plechtige en droevige thema ook in de toonsoort C-klein.

Bovendien kende Mozart nog een symfonie van Haydn, die hij 4 jaar daarvoor had geschreven. Ook weer in de toonsoort C klein. Het gaat om Haydn's symfonie nummer 78. Hier komt het begin.

Ja, zeldzaam mooi en pakkend vind ik dit begin van Haydn's symfonie nummer 78. Straks laat ik er meer van horen. En dus hoogstwaarschijnlijk een startpunt voor Mozarts pianoconcert KV 491. Eerst nog wat informatie over dat concert. Op 3 april 1786 verzorgt hij zelf de première tijdens een van zijn abonnementsconcerten. Ondanks een hier en daar opgetrokken wenkbrauw, wegens letterlijk en figuurlijk ongehoorde klanken, is het publiek over het algemeen enthousiast. Het langzame deel moet zelfs herhaald worden. Toen Beethoven later dit concert voor het eerst hoorde, zat hij naast een collega die wij nog steeds kennen vanwege

voor schrijven. Maar nu, eindelijk, nou ja, moet ik maar eens ophouden met praten, dan kunnen we gaan luisteren naar Mozarts dramatische pianoconcert in C-klein, KV 491. Ik heb gekozen voor een uitvoering door Piotr Anderszewski, die net als Mozart zelf destijds al spelend het orkest dirigeert. De Symfonia Varsovia.

Piotr Andruszewski speelde en dirigeerde de Sinfonia Varsovia. En ze speelde het pianoconcert van Mozart in C-klein, KV 491. Waarschijnlijk dus deels geïnspireerd door een symfonie van Haydn van 4 jaar eerder. En dan hebben we het over 1782. Begin 1783 stuurde Haydn een brief naar een muziekuitgever in Parijs. Vorig jaar componeerde ik 3 mooie, elegante en zeker niet te lange symfonieën. Ze zijn alle 3 heel gemakkelijk om uit te voeren. Tot zover Haydn's brief. Pure sales talk, want de laatste van die symfonieën, nummer 78 in C-klein, is verre van makkelijk. Ik heb enorme bewondering voor hoe Haydn schijnbaar onverenigbare stemmingen weet te combineren. Het beginthema is hoekig en dramatisch, maar Haydn verwerkt het met een lichtheid en een elegantie om je vingers bij af te likken. Hij doet dat vaak op een fugatische manier, maar houdt het geheel zo doorzichtig dat je als luisteraar nooit last hebt van al het spitsvondige denkwerk dat Haydn ervoor heeft verricht. Het slipt nooit dicht en wordt nooit zwaar. Ik vind het ook niet zo gek als je leest dat die 3 symfonieën, het gaat dus om de nummers 76, 77 en 78, al zo gauw populair waren in heel Europa dat hij 2 jaar later uit Parijs de vererende opdracht kreeg om 6 symfonieën te schrijven voor het grootste orkest ter wereld. Maar nu gaan we luisteren naar de eerste 2 delen van die 78ste symfonie die Mozart op ideeën heeft gebracht. Ik vind het zo jammer dat je deze symfonie eigenlijk nooit in de concertzaal hoort. Een zeer recente, vind ik, schitterende opname op historische instrumenten. De Academia Byzantina staat onder leiding van Ottavio D'Antoni.

Dat waren de eerste twee delen van symfonie nummer 78 van Haydn. Ook namens technicus Marco Wensveen bedankt voor het luisteren naar deel 8 van Geniale Muziekvrienden over de contacten tussen Haydn en Mozart. En ik heet trouwens Thijs Bonger. Tot over een maand. Vond u het een leuk programma? Nou, zorg ervoor dat we dit kunnen blijven doen en meld u aan als vriend van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en dan kunt u zich ook nog eens een keer abonneren op de nieuwsbrief, want dan weet u wat er zo'n beetje speelt bij ons aan nieuwe programma's. Doen!

Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Romantica. Vandaag begeven we ons in de late laatromantiek. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar liederen met orkestbegeleiding van Richard Strauss. Het programma wordt geopend met de onvolprezen vier laatste lieder. En die zijn uit 1948. Strikt gesproken zijn het niet de allerlaatste werken van de componist uit Garmisch-Partenkirchen. Maar de vier liederen worden wel gezien als een muzikaal testament. Strauss is dan al de 80 gepasseerd en het schrijven van een opera kost hem te veel energie. Wonderschone melodieën in een overvloedig geïnstrumenteerde omgeving blijven uit zijn pen vloeien. En telkens heeft hij daarbij de dramatisch geladen sopraanstem voor ogen die hem zijn leven lang wist te inspireren. Het symfonieorkest is daarbij een onmisbare steun in de rug. Bovendien geeft Strauss met het optimale gebruik van alle instrumenten uit het orkest ieder woord in de tekst de best mogelijke ondersteuning en betekenis. De vier laatste lieder, op tekst van Hesse en Eichendorff, zijn stuk voor stuk geladen met diepgaande nostalgie en het sereen accepteren van de dood als meester over het leven. Luistert u naar de Finse sopraan Soile Isokoski en het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Marek Janowski. De vier titels zijn Frühling, September, Beim Schlafengehen en Im Abendrot.

Als Wenen onder Frans kanonvuur komt te liggen, vlucht Beethoven zijn eigen huis uit en vindt een schuilplaats in de kelder van het huis van zijn broer. Tijdens de bombardementen zit hij daar onder een tafel met een groot hoofdkussen over zijn hoofd tegen zijn oren gedrukt. Daarmee probeert hij, wat hij nog aan gehoor over heeft, te beschermen tegen de oorverdovende explosies. Tot zover een kijkje in de levens van componisten tijdens het beleg van Wenen. De muziekgeschiedenis is geen hoofdstuk apart, maar is toch vaak nauw verweven met grote politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. En Hummel dan? Want ik zou bijna vergeten dat het in deze uitzending om hem draait en zijn muziek. Hij schrijft in deze periode vol wapige kletter een pianoconcert in C dat in het eerste deel en de finale duidelijk militaire trekjes vertoont. Let maar eens op het marsachtige ritme in het openingsdeel en de fanfarepartij voor de trompet. Verder doet dit deel hier en daar sterk aan Hummels leermeester Mozart denken. We gaan luisteren naar pianist Howard Shelley, die tussen de bedrijven door ook nog de London Mozart Players dirigeert.

Eerste deel uit Hummels pianoconcert in C groot opus 34. De muziek doet soms toch ook wel denken aan Beethovens vijfde pianoconcert, geschreven in datzelfde jaar, 1809 dus, en net als Hummels concert ook opgedragen aan aartshertog Rudolf, zoon van de keizer en Beethovens leerling, vriend en weldoener. Het langzame deel van Hummels pianoconcert, waar we zo naar gaan luisteren, loopt met zijn breedsprakige, elegante versieringen een beetje vooruit op Chopin, oerstrelende muziek. En na verloop van tijd duikt ineens weer even het militaire thema op uit het eerste deel. Aansluitend draaien we de finale, waarin we weer veel militaire en fanfareachtige motieven en ritmes horen en dreigende roffels op de pauken. Hummel heeft een gevoelige antenne voor wat er op dat moment onder de bevolking leeft.

Dat was Hummels pianoconcert opus 34. Hummel schrijft nog meer muziek in dat roerige jaar 1809. Een stuk voor sopraan, koor en orkest voor in de kerk. Het Salve Regina in Beschoot. We weten niet zoveel over de aanleiding tot dit stuk, maar het is heel goed mogelijk dat het is uitgevoerd tijdens de herdenkingsmis voor Haydn. Zoals ik al zei, was die eind mei overleden. 14 dagen na zijn dood werd er een herdenkingsmis georganiseerd. De kerk puilde uit. Er waren Franse officieren en de Weense appartin was rijk vertegenwoordigd. Dat Mozarts requiem daar werd uitgevoerd lag in de lijn der verwachting. Hij was tenslotte een vriend van Haydn. Maar het is ook heel goed mogelijk dat ook Hummels Salve Regina op de lessenaar stond tijdens deze plechtigheid. Normaal hield men de muziek bij deze religieuze tekst zeer eenvoudig, maar Hummel pakt echt uit. De rol van het koor is belangrijk, vooral tegen het einde. En de sopraansolo is pure opera, bijna bel canto. En die solo herinnert ons eraan dat Hummel gek was op theater. Zo gek dat hij zelfs een keer mee heeft gespeeld in een toneelstuk. En in het Esterhazy-paleis waar hij werkte was een zeer modern en ruim opgezet operatheater, waar Hummel zelf ook dirigeerde. In feite krijgen we in dit Salve Regina een voorproefje van Hummel als operacomponist. Hij heeft er maar liefst 15 geschreven, ze worden nooit uitgevoerd. Maar kort geleden is er een op cd verschenen. En daar laten we in een van de volgende uitzendingen het een en ander van horen. Maar nu dus het Salve Regina, weergaloos mooi gezongen vind ik door Susan Gritton. Koor en orkest staan onder leiding van Richard Hickox. Ik neem vast afscheid. Techniek Marco Wensveen. Reacties kunt u sturen naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Thijs is met een H. De volgende herkansing voor Hummel is op 15 september, zelfde tijd.

Dit is De Concertzender met de 8e aflevering van een serie over het strijkkwartet door Leo Samama. Vorige week hebben we al geluisterd naar tijdgenoten van Haydn en Mozart en we zetten het deze week voort. In de loop van zo'n 40 jaren heeft Luigi Boccherini, naar het lijkt, amper enige invloed van tijdgenoten ondergaan. Zo zijn stijl veranderde, was dat overwegend door zijn verblijf in Spanje en daarnaast verbonden aan de herkomst van de opdrachtgever. Voor een Spaans publiek schreef hij andere muziek dan voor een Berlijnse vorst. In Spanje resoneerden ook in zijn kwartetten allerhande nationale dansen en de klank van gitaren en castagnetten. Voor Berlijn bleef hij opvallend dicht bij de stijl en techniek van Haydn. Maar in de kern is die techniek, afgezien van de genoemde couleur locale, vrijwel al die tijd gelijk gebleven. We krijgen in zijn imposante oeuvre de indruk dat hij vooral vanuit de instrumenten componeerde. En natuurlijk voor de muzici en voor zijn publiek. Hoewel Boccherini zijn laatst voltooide serie kwartetten opus 58 vrijwel gelijktijdig componeerde als Haydn zijn laatste kwartetten opus 77 en Beethoven zijn eerste zestal opus 18, is van verwantschap met de laatste ontwikkelingen kort voor 1800 niet veel te merken. Het kwartet in D grote terts, opus 58 nummer 5, heeft als bijnaam Le Cornemuse gekregen. Vanwege het effect van de Galicische doedelzak of gaita in het laatste deel. Het gehele kwartet bestaat uit twee snelle delen die elk worden voorafgegaan door tweemaal dezelfde langzame inleiding. Dus je krijgt Andante sostenuto, Allegretto gaio en daarna Andante sostenuto en presto. Deze opzet verschaft het kwartet een grote eenheid, alsof het eigenlijk een omvangrijk eendelig werk is. Het presto, overigens, is niet alleen opvallend vanwege de imitatie van de doelzak in het midden van dit deel, maar evenzeer doordat deze een ander instrument begeleidt, namelijk een herdersfluitje. Of eigenlijk twee, zoals in de partij staat. Piferi di Montagne, herdersfluitjes. Om dit effect te verkrijgen, heeft Boccherini een trucje bedacht. De eerste en de tweede viool spelen namelijk beide een bourdontoon op de G-snaar, dus een soort aanhoudende draailiertoon, en daarboven in tertsen het herdersliedje. De alt speelt eveneens het herdersliedje, maar een octaaf lager, waardoor het duidelijk hoorbaar blijft. En de cello begeleidt met een paar extra bourdontonen, wederom zoals die draailier. En zo kan muziek een verbeelding van de werkelijkheid zijn. U krijgt nu te horen het kwartet La Cornemuse, kwartet in D groot, opus 58 nummer 5 van Boccherini, met de delen Andante sostenuto, Allegretto gaio, Andante sostenuto con prima, dus zoals daarvoor, en Presto tot slot, uitgevoerd door het Revolutionary Drawing Room Quartet.

Dat was Das Berliner Requiem van Kurt Weill met Alexander Leiter tenor, Peter Kooi bas, mannenstemmen van het Chœur de la Chapelle Royale en het ensemble muziek Oblique onder leiding van Philip Herrewegen. Dan gaan we van 1928 naar het Rusland van 1937. En daar werd de Russische Revolutie herdacht met kantaten voor de 20ste verjaardag van de Oktoberrevolutie van Sergei Prokofjev. De bedoeling was dat ruim 500 muzici en een gigantisch dubbelkoor dit zouden uitvoeren op het Rode Plein in Moskou, maar dat feest ging niet door. Het paste niet in de politiek van de Sovjets. Een groots experimenteel spektakel, zo kunnen we het werk wel omschrijven, met teksten van Karl Marx, Lenin en Stalin. En het hoogtepunt is zeker de revolutie. We horen dan slagwerk, iemand roept door de megafoon, een accordeon en we horen ook een sirene. Prokofjev heeft het werk nooit gehoord. De eerste uitvoering was een opname van Melodia in 1967. En naar deze opname kunt u nu gaan luisteren. De uitvoerende Jurlov Staatsacademisch Koor en Kirill Kondrashin dirigeert het Moskou Philharmonisch Orkest.

Dat was Prokofjev's kantate voor de 20e verjaardag van de Oktoberrevolutie. U hoorde het Jurilov Staatsacademisch Koor en het Moskou Philharmonisch Orkest onder leiding van Kirill Kondrashin. We hebben nog wat tijd over en we gaan naar 1915. We gaan luisteren naar de finale uit de Skitische Suite, opus 20, van Sergei Prokofjev. Zonsopgang. En ook dit keer dirigeert Kirill Kondrashin het Moskou Philharmonisch Orkest.

Dat was tot besluit de finale Zonsopgang uit de Scythische suite van Sergei Prokofjev. Het Moskou Philharmonisch Orkest stond onder leiding van Kirill Kondrashin. En daarmee besluiten we deze aflevering van Oorlog en Vrede, samengesteld door Cassandra van Acht. Volgende week dan kunt u gaan luisteren naar deel 9. Die gaat over 1933 en verder. Onder andere is er dan muziek van Edward Elgar met Alt Haafje Einis en het omroeporkest onder leiding van Henk Spruit. In de laatste minuut van dit programma hebben we nog even gelegenheid voor een fragment van die muziek.

Deze maand is In de Schijnwerper gewijd aan Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. In zijn korte leven heeft hij niet alleen heel veel gecomponeerd, maar ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zijn vroege werken verschillen enorm van zijn late. In de loop der jaren hebben verschillende mensen op verschillende manieren naar zijn muziek gekeken. Vandaag laten we van Robert Schumann horen zijn pianotrio nummer 2 in F, opus 80. Het stamt uit het jaar 1847. Er zijn 4 delen, zeer leephaft, mit innigem Ausdruck, in messiger Bewegung en nicht zu rasch. Luistert u naar het Altenberg Trio Wien.

De techniek liet ons even in de steek helaas in dit tweede vioolconcert in Bes, opus 7 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Gespeeld door het Pilsen Philharmonisch Orkest onder leiding van František Preissler junior en violist Miroslav Vilimek. Dezelfde uitvoerende hoort u nu in Boulogne's vioolconcert in G groot, opus 8. In dit vioolconcert draait het vooral om de virtuositeit van de violist. Luister maar naar Miroslav Vilimek.

Violist Miroslav Vilímek soleerde in het Vioolconcert in G groot, opus 8 van Joseph Boulogne. František Preissler junior was de dirigent van het Pilsen Philharmonisch Orkest. En dan is hier nog door dezelfde uitvoerende het derde deel uit Boulogne's 10e Vioolconcert. En dat staat in D groot.

0: U hebt geluisterd naar aflevering 8 van onze serie over Joseph Boulogne, 18e eeuwse componist en vioolvirtuoos. Samenstelling van dit uur Cassandra van Acht.
1: Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

U luistert naar de programmering van de Concertzender. We zenden uit vanuit het muziekmakercentrum MusicCube in Amsterdam. In het komend uur aandacht voor het programma Klankkleur. Aflevering 6 en die gaat over het oude Egypte en een Finse sleerit. Théophile Gautier's Roman de la Momie is een uitgangspunt van Tableau symphonique d'après le roman de Momie van de componist, paukenist en pianist Ernest Fanelli, een vergeten figuur uit de Franse muziek. Fanelli had even op het Parijse conservatorium gezeten en ging zonder diploma daar weg. Daarna was hij vooral pianist en paukenist en tussendoor schreef hij grote orkestwerken, zoals deze Tableau symfoniek, gecomponeerd tussen 1883 en 1886. De componist neemt ons mee naar het oude Egypte en schildert dat allemaal in een kleurrijke partituur. En als u goed luistert, is Fanelli zijn tijd ver vooruit. Voor de eerste opname van dit tweedelig werk is gebruik gemaakt van het materiaal dat te vinden is bij Radio France en de Franse Nationale Bibliotheek. De Zwitser Adriano dirigeert het Slovaaks Radio Symfonieorkest en daarnaast hoort u ook de mezzosopraan Lidia Drasova.